Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

Maar hoe denkst, is het echt te leven? Of is het samen wat kan? De jurk, die is kort. En doe wist net hoe het maakt. Lustrie je naar je dreigt.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed, om

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. In de buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

Het loed van een warme simmer. Het loed van Radio Spannenburg. Alle dagen op Dien Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Grutte kerel, maar grutte kerels ben soms liets. Kinnen soms net volle ha, soms kind net volle laaien. Ek, ik ben soms brekber, brekber als glas, daarom

dat vind ik dus net. Ik ben een grutte kerel, maar grutte kerels ben soms liet. Kinnen soms net volle ha, soms kind net volle leien. Ik ben soms

net hetzelfde als verliersleien. Tajaan is net hetzelfde als verliersleien. Krek dus om. Ik ben een grote kerel, maar grote kerels ben soms niet. Kinnen soms net volle haar, soms kind net volle leien. Ik ben soms brekbaar.

0: En dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snuiske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een druk bezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

zet de auto del, de laatste meters naar ons huis. Rin ik trot de stille streeten. Zij is altijd haast om mij lang jaar, tot dochst

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jazz Time.
1: Goedemiddag, beste jazzluisteraars. Dit is Otto Vleeshouwer met het maandelijks jazzprogramma Jazz Time bij RTV Spannenburg. Aflevering 142 van zondag 12 juli 2026. De techniek wordt verzorgd door Sai Butcher. Nogmaals, goedemiddag, luistervrienden. Wellicht is het u opgevallen dat onze uitzending van de vorige maand is komen te vervallen. De oorzaak was een zware blikseminslag die nogal wat schade had toegebracht aan de apparatuur in onze studio in Balk. Dat is uiteraard erg jammer, vooral omdat ik veel aandacht had willen besteden aan de muziek van de in mei overleden Sonny Rollins. Maar dat ga ik herstellen. Te beginnen met St. Thomas, een van de bekendste nummers van deze geniale tenorsaxofonist.

Het was niet toevallig dat Rollins dit fraaie nummer met dat calypso-ritme componeerde. Want St. Thomas is een van de Amerikaanse maagdeneilanden, waar zijn ouders en grootouders vandaan kwamen. In zijn tienerjaren was Rollins allesbehalve braaf en kwam hij nog wel eens in aanraking met justitie. Zijn loopbaan raakte in de slop toen hij begin jaren 50 werd veroordeeld voor heroïnegebruik onder andere. Maar gelukkig wist hij van zijn verslaving af te komen en waagde hij de stap terug naar de jazz scene. In 1955 had hij het album Worktime gemaakt met zijn eigen kwartet, met drummer Max Roach, pianist Ray Bryant en bassist George Morrow. Het nummer dat ik u laat horen is het bekende It's Alright With Me.

De lijst met namen van beroemdheden waarmee de legende Sonny Rollins sinds zijn platendebuut in 1949 heeft gespeeld, is erg indrukwekkend. Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, Fats Navarro, Thelonious Monk, Clifford Brown, Max Roach, etc. etc. Zijn album Way Out West is van maart 1957. Een album dat op geweldige wijze Rollins krachtige en virtuose East Coast geluid laat contrasteren met het relaxte swingende ritme van de Los Angeles muzikanten bassist Ray Brown en drummer Shelly Manne. Een van de hoogtepunten op de tracklist is I'm an Old Cowhand.

In 1958 maakte Rollins het album Sonny Rollins and the Big Brass. Weliswaar met een grote begeleidingsgroep, maar een van de beroemdste songs uit het jazzrepertoire, Body and Soul, speelde hij geheel alleen en op een briljante wijze. En dan wordt dit tevens de afsluiter van deze beperkte necrologie van de legendarische en baanbrekende saxofonist Sonny Rollins. Hij maakte ruim 60 albums en gaf 1000 concerten en had een duidelijke voorliefde voor de songs uit het kretenmerkend songboek. Hij was een geruime tijd ziek en speelde sinds 2014 niet meer. Hij overleed 25 mei jongsleden, op 95-jarige leeftijd. Wij zullen zijn muziek zo lang mogelijk blijven beluisteren. Sonny Rollins, solo, Body and Soul.

En dan gaan we weer verder met nog een legendarische saxofonist. Namelijk Sonny Stitt. Sonny Stitt leidde eind 1959 een aantal sessies voor het Verve-label. Met een swingende ritmesectie. Bestaande uit pianist Lou Levy, bassist Leroy Vinegar en drummer Mel Lewis. Van het album Sonny Stitt Blows the Blues hoort u The Birth of the Blues.

0: U luistert naar Jazz Time, een programma van Radio Spannenburg.
1: In de jaren 90 vormde pianist Bill Charlap een fantastisch goed trio met bassist Peter Washington en drummer Kenny Washington. Zijn album Is Wonderful is een mooie mix van standards en jazzklassiekers. Ik laat u het titelstuk van dit album horen, It's Wonderful, het New York Trio van Bill Charlap.

Introducing Lee Morgan is een van de vroegste opnames van trompetist Lee Morgan. Hij was nog 18 jaar oud toen hij deelnam aan deze sessie met Hank Mobley. Duidelijk is wel dat hij destijds sterk onder invloed stond van Clifford Brown. Hank Mobley met Lee Morgan, pianist Hank Jones, bassist Doc Watkins en drummer Art Taylor. Hank's Shout.

Dit was de Italiaans-Amerikaanse zangeres Roberta Gamarini. Bij de mannen die haar begeleiden hoorde u onder andere bassist John Clayton en diens zoon Jared aan de toetsen. De heerlijke song Lover Come Back to Me was van haar eerste album in 2004, Easy to Love. De Amerikaan Gary Burton leerde zichzelf al op zeer jeugdige leeftijd vibrafoon spelen. Op zijn 21ste speelde hij al bij Josh Shearing en Stan Getz. Het nummer dat ik u nu laat horen is uit 1961 van zijn album A New Five Man in Town. Bassist Gene Jericho en drummer Joe Morello vormden samen met de leider het Gary Burton Trio. Een compositie van Clifford Brown, Joy Spring.

De Route is een cd-uitgave van 1989... die alle bekende sessies bevat die op 26 juli 1956... zijn gemaakt onder leiding van trompetist Chet Baker en artiest Art Pepper. Het waren de eerste sessies die Baker maakte na een langdurig en succesvol verblijf in Europa. Chet Baker en Art Pepper met tenors Richie Kamuka, pianist Pete Jolly, bassist Leroy Vinegar en drummer Stan Levy, Little Girl. Dan gaan we er daarna weer even tussenuit door de nieuwsberichten en kom ik zo dadelijk weer bij u terug. Tot dadelijk.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij Just Time, luisteraars. Dit was de heerlijk swingende big band van bandleider-arrangeur Sam Nestico, die vooral ook bekendheid kreeg als arrangeur voor de Count Basie Band. Het nummer heette Switch in Time. Een degelijke hardbopplaat die ook zeker de moeite waard is, het Sunny Side Up van artiest Lou Donaldson en pianist Horace Parlan, die zij in de vroege jaren 60 produceerde. Artiest Lou Donaldson en pianist Horace Parlan, met trompetist Bill Hartman, bassist Sam Jones en drummer Lamon Jackson, die op dit nummer Al Harewood vervangt. Goose Grease.

We gaan even een stukje vocale jazz doen. Ditmaal met de jazz rhythm and blues zangeres Dakota Staten. Opgemerkt door een producer van Capitol Records. Wat weer resulteerde in haar eerste platencontract. Na enkele singles volgde in 1957 haar eerste LP, The Late Late Show. Waarop ze werd begeleid door een orkest met mensen als pianist Hank Jones en trompetist Jonah Jones bijvoorbeeld. Van dit album laat ik u luisteren naar Broadway, Dakota Staten.

Dakota Stetten. Een van de trompetisten uit het beroemde orkest van Count Basie was Harry Sweets Edison. Nadat de band van Count Basie tijdelijk uit elkaar was gevallen, werd Harry Sweets een veelgevraagde sessiemuzikant. U hoort hem hier met tenorist Jimmy Forrest, pianist Jimmy Jones, Freddie Green op gitaar, Joe Benjamin aan de bas en Charlie Persip op drums. Van het album The Swinger uit 1958, het nummer Nasty. Harry Sweets Edison.

Dat waren Harry Sweets, Edison en Jimmy Forrest. In december 2002 was pianist Peter Bates weer eens in de Verenigde Staten. Hij maakte voor het Nederlandse label Criss Cross met zijn Amerikaanse ritmesectie het album The New York Trio, Page 2. Peter Bates piano, Larry Grenadier, bass en Willie Jones drums. Paradox.

Deze zeer aangename set was van gitarist Joe Pass en tenorsaxofonist Hoot Sims. Alhoewel Joe Pass veel solo-opnamen heeft gemaakt, speelde hij toch relatief weinig als onderdeel van een duo. Deze sessie met Hoot Sims dateert uit 1983 en het nummer heette Take Off. Sinds hij in 1992 naar Amerika vertrok, is de Nederlander Joris Tepe een veelgevraagde bassist en arrangeur. Enkele maanden na zijn aankomst in New York ontmoette hij tenorist-fluitist Don Braden, waarbij al heel gauw een muzikale connectie ontstond. Hun tweede gezamenlijke cd is uit 2021 en heeft de toepasselijke naam Chemistry, met enkele oude favorieten en enkele pennenvruchten van Tepe en Braden zelf. De Vliegende Hollander, zoals Tepe in de Amerikaanse jazz-scene wordt genoemd, met Don Braden en drummer Louis Hayes in die prachtige compositie van Horace Silver, Song for My Father.

Dank voor mijn vader, Don Braden en bassist Joris Tepe. De Winner was weer zo'n geweldige uitgave van het Nederlands Jazz Archief, met legendarische opname van altist, clarinetist Herman Schoonwald. Ik laat u een opname horen van de elfmansbezetting, met in de hoofdrol uiteraard Herman Schoonwald op alt, verder in dit orkest onder andere Kees Smal op trompet, Rudy Brink en Harry Verbeek op tenor, Tony Vos eveneens op alt, Rob Matta piano, Jacques Scholz bas en KC achter het slagwerk. Old Bend River.

volgende plaat die ik voor u ga draaien is weer eens zo'n heerlijke ouderwetse westcoaster uit 1955. Hij heet Took and Play. En die twee zijn tenorist Jack Montrose en baritonist Bob Gordon. Bob Gordon, die geweldige baritonist die onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Myer Ferguson speelde, maar helaas al op 27-jarige leeftijd omkwam door een auto-ongeluk. U hoort hem hier met Jack Montrose en trompetist Canticle Dowley. Paul Boer zit achter de toetsen, Elf Pena aan de bas en Shelly Man drums. That old feeling.

Zo even liet ik u een opname horen van de eminente bassist Jacques Scholz met de band van Herman Schoonewald. We kennen hem natuurlijk al van de Diamond Five, maar hij speelde ook in het trio van Frans Elsen bij Boys Big Band, onder andere, en daarnaast speelde hij of maakte hij opnamen met heel veel grote namen uit de Amerikaanse jazz scene. Kortom, een grote meneer. Ik laat u nu een opname horen van zijn eigen kwartet. Met daarin nog een grote meneer. Namelijk die fameuze Haarlemse tenorist Ruud Brink. Met Kees Slingen aan de piano en John Engels drums. Een compositie van Jimmy Van Dusen en Johnny Burke. Suddenly It's Spring.

Tenorist Ruud Brink. Een van de meest gerenommeerde hardbopformaties was het quintet van Clifford Brown en Max Roach. Het album dat op de draaitafel ligt heet Studying Brown. Clifford Brown, trompet, en de man die mede verantwoordelijk was voor de sound van het quintet, tenorist Harold Land. Verder uiteraard Max Roach op drums, Ritchie Powell piano en George Bono bass. Het quintet van Clifford Brown en Max Roach, Sardou.

En dan zijn we helaas alweer toe aan het laatste nummer van vanmiddag, luisteraars. En het wordt, voor zover de tijd het toelaat, nog een klein stukje van Sonny Rollins. Live at the Village Vanguard. I've got you under my skin. En toepasselijk einde, zou ik zeggen. Technicus Sai Boetso en ik danken u voor het luisteren. En hopen u bij het volgende programma, en het is op 9 augustus aanstaande, weer te mogen begroeten. Wilt u iets vermelden over dit programma? Zet dan een mailtje naar info@radiospallenburg.nl. Dan wensen wij u verder nog een prettige voortzetting voor deze zondag. En tot de volgende keer. Keep swinging. Dag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamad is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanbrugge Sport op 12 juli 2026. Wat hebben we tot om 4 voor daar in Spanbrugge Sport? Ja, maar Johannes de Vries. En heimelijke verzoekjes kan ik gerust naar de studio bellen en appen op de tolfnummer 0444-0221. En de eerste plaat weer een hele mooie van Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Ja, voor mensen die morgen weer ontwerken, ben ik de laatste week van een bouwvakvakantie. Ja, dat betekent ik dat je Johannes een keer met de scootskippers even bellen zullen. Ja, ik heb juist er even heel soort even ontdekken, wist. Ja, en die zullen we dan een keer bellen. Ja, dan geven we rond jouw vrouwen en ik even België, even naar jouwere taart. Dan geven we even naar Freya Hoyes België. Dan geven we even over de Friese ballonfeesten praten. Ja, die heb ik komende weken van 15 tot en met 18 augustus, als ik goed heb. Ah, dan moet je wel even onder Jos kloppen dat het net goed is, hè. Dus die zullen we rond jouw vrouwen naar België. Dan praten wij over de Friese ballonfeesten in het mooie Jouweren op de Nutsbaan. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar dat Jouweren helemaal klaar voor is voor de Friese ballonfeesten, hè? En dan rond kwartier over Jouweren, dan bel ik helemaal Frans Veldman. De oude wethouder van de gemeente. Dan praten we over het scootsiel van de SKS. En dan hoor ik IFKS. Dat volgen we ook bij Spanbrugspot. Mooi, hè? Ja, dan is de komende vrijdag, dan is de evening en dan met hun de Lotten. Ja, Lotten. Weer nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 tot... Ja, dan zal we zien wie dan starten mooi, hè? Dan in grauw. Ja, dat is hartstikke mooi. Dan wil je met Freetje Jongens even naar grauw daar. In de feesttenten. Daar zijn alle scootskipjes en alle mensen daar. En dan is de lotting, hè? Ja, wie staat nummer 1, 2, 3 of jouw, hè? Dus... Ja, en een soort leuke muziek op deze stuurder op Spanbrugge.

Nou, ik, de volgende plaat ik weer scherp staan hier op de playlist. Ja, we gaan even naar Gebroeders Kou. Ja, de mensen zijn op een wetter, dus dan moet ik maar even deze draaien. Ik heb een toeter op mijn waterscooter. Nou, hier is Gebroeders Kou. Op de Soisjonderfjouwer, ik op de 100 Soisjonder in regio Heerenveen en Amstreken. Ik via DAB plus rijden via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. Dit is Spanburg Sport.

En toen heb ik eruit La Bouche by Me Lover. En toen heb ik eruit helemaal blij van Gebroeders Co. En ik heb een toeter op mijn waterscooter. Jo, harkie naar je Spanburgspot. Elke snoot mee tussen 12 en 5 met Johannes de Vries. En heb ik verzoekjes, ik heb gerust naar de studio België en appen. Op de telefoonnummer 0445-0211. Dan draaien we jouw verzoekje op de radio op deze snoot mee. En we proberen zo meteen even een lichtjes even de skippers even te België. Ja, dat is nog een verrassing wie ik al gaat België zal, hè? Toen de skip zich al klaarwijzen voor komende sneuren. Johannes zal alles uit de Joske Wojt trekken om zo te zeggen.

0: je hebt verzoekjes, kan je hem gerust naar de studio bellen hebben op de tolfoonnummer 0-4-5-0-2-1-2-1. Dan mag je jouw keuze 2 even indrukken, dan krijg je de studio. Dus hem verzoekjes kan je hem gerust naar de studio bellen hebben op de tolfoonnummer 0-4-5-0-2-1-2-1. Dan krijg je keuze, dan moet je keuze nummer 2 van, hè? We gaan naar de volgende plaat, ik een hele mooie van Normaal. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie. Dit is Normaal en Oerend Hart.
1: Ik zeg

0: aan de kust.
1: Dankjewel.

Dat weekend hele mooie van ABC, To Look of Love, hier in Radio Spamberg Sport. En toen heb ik gedraaid helemaal plaats van Bluff en Aan de Kust live. Hij maakt verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes Bellien appen op de telefoonnummer 0445-0221. Je kan ik gerust even een appje sturen, dan leest Johannes die appje voor in de show. We zullen zometeen proberen de eerste scootskipper even te bellen, hè? We doen nog even twee plaatsen, dan zullen we de eerste skipper even bellen.

Begin heeft nou Alice DJ. Ja, die heeft daar heel soort nummers maken, maar deze vind ik een hele mooie van Alice DJ in Better of Alone. Hier op de Soision Kvjouwer. 100 Soision in regio Heerenveen en omstreken. En ik via Daya bij Plus rijden via kanaal 8C. En ik via RTV TV. Daar ben ik TR. Mooie Radio TV Spomburg. Tot om 4 voor het in het Spomburg Spot. Mooi, de enige echte Johannes de Vries.

Ja, dat heb ik een hele mooie van Blondie. Hier in Spanbroek spot op jouw lokale omroep van de Friske Marren en de Butnom. En heb ik verzoekjes, kan ik dus naar de studio bellen en appen op de tolfnummer 0-4-5-4-0-2-1-2-1. Je kan ik een appje sturen naar de studio, ik heb dezelfde tolfnummer. Dus ik probeer wat scootskippers te bellen, maar van mij ben hun alger nog even om te zielen. Even voor, even ik probeer als het wel lukt, hè. Dus, nou, wij blijven rustig hier in de studio, dus we proberen gewoon even te bellen. Want als ze net te pakken kan krijgen, nou, dan is het even helaas, hè. Dan na je week, snoeien, dan geven we echt ervoor. Dus, ja, gewoon even, ja, even jaren nou binnen hun de kleer voor, hè. Dus, ja, ik al de scootskippers, dus, ja. Bloed gewoon luisteren naar Radio Spanbroek en ja, je weet maar nooit hè, welke skippers dat ik al keer op een telefoon krijg. We beginnen de volgende plaat. Ik een heel mooie van Frank Boeiengroep. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een heel mooie. En ja, die zingt over Linda. Welke Linda is het nou? Nou ja, dat wil ik wel even weten. Dus hier komt Frank Boeiengroep en Linda.

Ja, dat vind ik een hele mooie van Frank Boeijengroep en Linda. Nou ja, welke Linda? Ja, dat is nog een vraagteken, hè? Dus nou, Johannes, ook op de klok. Hè? We gaan bijna 3 uur. We gaan op naar het neus van 3 uur. Nooit 3 uur ben mooi. 2 uur van Spombergspot, maar Johannes de Vries. Ja, en de laatste plaat is ook een hele mooie van Robert Miles. Mooi, ja, mooi, een hele mooie plaatje van ja, Schilderen. Tot zometeen, nooit neus van 3 uur. Mooi Spombergspot, maar de enige echte Johannes de Vries.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, dat vind ik een hele mooie van... Ja, dan maak ik even deze even op. Ja, dat weer kleine orkest en Over de Muur. Ja, hier in Spombergspot, maar de twaalf van mooi Johannes de Vries. Ja, en we gaan even zien waar ik mijn tune heb. Die heb ik even de even zien waar die staat. Ja, die heb ik hier wel staan. Dus die zullen we nou even starten. Starten de motor. Welkom bij de tweede uur van Spombergspot op deze nooit mee op 12 juli 2026. Wat hebben we in deze show? Nou, we proberen wat scootskippers te bellen. Maar voor mij ben iedereen aan het zielen. Even proberen dat alles nog goed werkt. Want komende vrijdag is de loting in Grauw. En dan komen de sneeuw, dan staat hun in Grauw, hè? Maar we bellen zo meteen wel rond jouw jou even naar de Friese ballonfeesten. Mooie fraaie haaien. En dan kan ik jou een bel en maar Frans Veldman, dat is sowieso zeker. Dan praat ik even over het scootsielen.

En heb ik verzoekjes, kan ik dus naar de studio bellen en appen op de tolfoonnummer 0454-0221. Je kan ik een appje sturen naar de studio, dan lees ik jouw berichtje voor in Spombergsport.

Ja, dat doe ik een hele mooie plaat hier in Radio Spanburg Spot. En ja, elke snoot mee tussen 12 en 5 dan kan je me luisteren naar je Spanburg Spot met Johannes de Vries. En ja, en dan tussen 5 en zo'n heb ik Snijske muziek met Romke Kroondijk tot ons zoon over de tafel. Zondag hebben wij Radio Spanburg non-stop muziek. Ja, en dan gaan we van 8 tot 10. Daar hebben we afslag maandag met Erik de Boer en Ronald Verpol. Ja, dat is wel een heel mooi programma. Ja, dan gaan hun ik even zijn mooie polkenplaat. Hè? Dat is rond 4:10 in die buurt. Dan hebben hun een polkenplaat. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar welke polkenplaat dat hun dan hebben. En de UGN-tips en het waar. Ja, twee keer het waar. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar wat hun verwaren sissen. Dus dat ik altijd mooi om te jaren een afslag maandag met Erik de Boer en Ronald van Pol. Ja, we gaan even naar de volgende plata. En ja, we gaan proberen zometeen.

0: Ja, dan geven we even deze muziek wat onder een kant scoren. Dan hebben we Auke de Grote onder het telefoon. Dan moet ik deze even stoppen. Dan Jerke, twee muziek bij elkaar. Dan moet ik net. Dus nee, dan hebben we Auke de Grote onder het telefoon. Auke.
1: Ja,
0: goeie mee. Ja, ja, we zijn er weer. Ja. Even we gaan naar je mengpaneel. Dan moet ik even weten hoe dat gaat. Maar we zijn er weer. Dus Auke de Grote uit Starnwoy. Een heel goeie mee.
1: Ja, dank je wel.
0: Dan praten wij over Scootsion. Ja, kom er dus nu, dan geven we ervoor, hè?
1: Ja, wij naar de sneeuw. Dan hebben we de eerste wedstrijd van het SKS-kampioenschap weer in Grauw. Dus dan zijn we er wat in aan.
0: Ja, klopt. Wat verwacht die twee weken met Scootsion?
1: Ja, dan hebben we verwacht sowieso een mooie 14 dagen te hebben met de hele bemanning bij elkaar. En we gaan ervan uit dat wij de dieren wat betere resultaten nog heel juist uit de voorgaande jaren.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat we bij de eerste zon energie kunnen in snit.
0: Ja, klopt. Dus de eerste bij de zon. Dus dan verwacht wel een mooie aantal heger dan vorig jaar.
1: Ja, in het verleden jaar gingen we bij wachten, we niet aan een klassement, maar toen gingen we een seizoen met een heel soort win. En
0: ja,
1: dan gingen we altijd het vierwaardig Zweedse schip van SKS verloren, dus dat weer voor ons wel voordelig.
0: Ja.
1: Maar we hopen dat we nou met wat beetje minder win dat we ook beter mee komen kennen. Dus dan hopen we dat we bij alle wedstrijden goed mee doen kennen.
0: Ja, klopt. Want je hebt wat met de scoots dient. Hè? Je hebt de scoots uit de wetter halen en alles dient wat lichter te mooi, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij hebben bij jou rond winter in december hebben bij de SKS maximaal een formule aangenomen. Wat moet berekenen wordt hoeveel het duur gaat er maximaal op elk scootje mooi.
0: Ja.
1: En nou ja, dat die. Die pakt dat wel gunstig uit. Er wordt wat meer rekken houden met uw model scootje. En ja, daardoor kunnen wij er wat meer tuig op zetten. Maar we zetten er iets minder tuig op als wat ze van tevoren zijn. Maar we gaan het schip wat lichter maken. Dus
0: ja,
1: we maken er even goed nog wel een beetje kouder aan de meter stuur bij hebben. Maar we gaan er nu 1200 kilo lichter binnen en tegen jou kan er met de stuur erbij. Dan hopen we dat we komen we iets in ieder geval qua eigenschap van het schip en de stuur wat dichter bij het gemiddelde van de hele vloot.
0: Ja.
1: Dus dan geven we het geluk dat we wat beter in de gemiddelde resultaten mooi doen kunnen.
0: Ja, klopt. En binnen de verste mensen kunnen op een scootje of binnen wat mensen kunnen vanaf stapt. Houken?
1: Nee, wij hebben al hier een hele standvestige ploeg. We zijn de binnen PR jongeren bijkwamen de laatste per jaar. Maar de meesten die zitten al meer zien hier aan boord. Dus wij hebben een
0: feste ploeg.
1: Ploeg, vind ik. Ja, feste ploeg. Maar we hebben aardig ondervinding met elkaar opgebouwd.
0: Ja.
1: Dus de scout wel eens even een plaatje aan boord. Gewoon om wat ondervinding op te doen. En wat oorste beziekje. Maar dezelfde meesten zitten aan boord.
0: Ja, dat is een goed teken. Dus ik verwacht dat je mijn protte wil hebben met het scootsje. Dus Johannes, ja, verwacht wel dat je in de top draaien.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: We zullen
0: het best maken,
1: maar
0: weer de mooiste. Ja, want we met de scootsie van Zuidwest ook ik goed promoten hier op Radio Spomber. Dus dan verwachten wij ook goede resultaten om zo te zeggen.
1: Ja, nou, dat
0: we zullen het best maken. Dus ik zou nou je me heel soort praten willen met scootsie om de twee weken. En wij volgen met Radio Spomber wel mooi. En dan probeer ik na je weken weer met je te bellen, Auke.
1: Ja,
0: dat ben
1: ik nog prima.
0: Oké, okay, nou, hartstikke bedankt en een hele goeie snoeit mee weer verder.
1: Ja, dankjewel, Janus.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Dit weer Auke de Groot van Zuidwesthoeken.

Ja, dat heb ik in een hele mooie plaats van Al Stewart. Year of the Cat. En heb je mijn verzoekjes, ik heb gerust naar Johannes België en appen op de tolfoonnummer 0454-60-2121. Dan hebben we even een keuze 12 dan. Dan krijgen we de studio ervoor, hè? Ja, de eerste skipper die hier kon het al van, hè? Dat weer ook de grote van de Zuidwesthoeken. Nou, ik hoop dat ook de grote in de top 3 komt, hè? Ja, we moeten Zuidwesthoek even promoten. Hè? De mooiste plakje van Zuidwest-Friesland. En zit maar ik Gastland erbij.

Hij heeft een spot evenement in de regio of evenement in de regio. Dan kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redactie of spotredactie zijn direct mooi spot evenementen in de regio binnen. Ja, er zijn een heel soort evenementen in de provincie. Dus we hebben spot-evenementen in de regio. Kun je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanburg.nl. Dan gaat de redactie of spot-redactie zijn dat er mooie spot-evenementen in de regio binnen.

0: Ja, dat heb ik een hele mooie plaats van Le Freak. Ja, een echte disco-klassieker hier in Radio Spanburg Sport. Dan hebben we een telefoon. Ja, dan moet ik deze weer even onder kont komen. Ja, dan heb ik twee muziek weer bij elkaar. Ja, dat is even oefenen. Dan zal ik even zien als Freya onder telefoon is. Freya?
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja,
1: hoi, hoi.
0: Ja, dat is even oefenen, maar de telefoon verk. Ja.
1: Het is slagen.
0: Ja, het is slagen. Dus daarna praten we even over de Friese ballonfeesten. Dat is komende woensdag begint het, Freya.
1: Ja, klopt het.
0: Ja,
1: ja, woensdag onder mijn snijden. Dus 15 tot en met 19 juli.
0: Ja, klopt. Dus dat is een. Ja, de krantje heb ik juist in de bus gekregen. Dus Johannes uit. Johannes zegt erin. Dat is een hele mooie krantje.
1: Goed om te horen. Nou, ja. Is ik een, heb ik goed voor uw best in. Dus dat. Ja, goed om te horen. Dat is een mooi feest.
0: Ja, ja, klopt. Dus. Ja, je mag beginnen woensdag 15 juli. Dan. Dan staat hij maar bij de McDonald's, hè, maar de Friese ballonfeesten.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, het staat altijd maar défilé bij de McDonald's inderdaad. En die gaat dan terug de midstrut, uiteindelijk richting de Nutspaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dan kennen mensen niet in de midstrut, alle ballonteams komen dan op wijn en uiteindelijk terug de midstrutten. En dan begint eigenlijk echt het Friese ballonfeesten altijd. Dus dat is een hele leuke start.
0: Ja, dat is altijd een hele leuke stad. Terwijl de midstrutten naar de Nutsbaan. Hoe luidt de baan erbij bij de Nutsbaan?
1: Nou, ik ben er juist al in mist. En juist die wien net alle vrijwilligers, maar echt al een soort vrijwilligers. Dwaan erbij naar de eerste opbouw van alle bankjes en het terrein zelf, zeg maar. En ik met zus, ik kreeg er alweer kriebels van, zeg maar. Dus ja. Dat is leuk om te zien.
0: Ja,
1: en dat luister ik goed bij. Ja. Ja.
0: Dus je hebt toen ik per keer gewoon toen het heel hut ronde dat de wetten net futter kan spelen.
1: Ja, klopt het. Ja, dat vind je wat minder natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En toen hing ik wel een eer dat het net terug kon gaan, zeg maar. Maar we hebben sinds vorig jaar hebben we een mooi, een soort van watersysteem dat het wetten beter afvoert, zeg maar.
0: Ja.
1: Om makkelijk te zitten. Dus dat luidt er beter bij, maar het field luidt er ook beter bij. Dus goed. Mooi om te zien.
0: Ja, klopt. Dus dat is Friese ballonfeesten 40 jaar, een hele mooi jubileum.
1: Ja, dat is ik echt wel heel mooi inderdaad. Het is 1986 toen we de eerste editie gingen. Toen week is er zelfs nog zelf net bij.
0: Nee.
1: Maar 40 jaar ballonfeesten, dat is een hele mooie periode.
0: Ja, ja,
1: en
0: klopt.
1: En dan gaan we heel mooi vieren, dat weet ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Tot in de laatste oerken, om zo te zeggen. Daar heb ik de hele programma bij die. Dus dan moet je wel vertellen wat we woensdag kunnen rijden daar op de Nutsbaan.
1: Ja, zeker. Nou, ik vertel inderdaad vanuit de woensdag. De woensdag start dus maar DVL vanuit de McDonald's, terug de midstrut naar de Nutsbaan.
0: Ja.
1: En dan werd eigenlijk de 40, deze editie van de Friese Ballonfeest werd iepen op de Nutsbaan. Mooi, ik een stuntvliegtuigje, een show ervan. En natuurlijk de ballon die om me heug ging.
0: Ja.
1: Een mooi field vol mij natuurlijk. Nou, die ballon ging natuurlijk ik alle joen omheug. Nou, voor zover we nou weten natuurlijk, dat weten we nooit zeker. Maar in principe ging zij alleen omheug op de waan zit ons die vreet sneun en snij.
0: Ja.
1: Maar die hebben ik, de vaarten hebben ik op de vreet en sneun en moorn. Voor de meesten die een mooie ochtendvaart willen belibben. Maar we hebben natuurlijk ik het muziekprogramma op de Vreet en Sneun hebben we die. Er zijn mooie bands op het programma. Zoals een tribute band van Doe Maar. En een tribute band van Creedence Clearwater Revival. En ik vang er op de Sneunte Joen. Dus dat werd ik dik feest, denk ik.
0: Ja, Vangrail, dat is een bekende band.
1: Ja, zeker. Ja. Hier is Varg hier ik. Nou, toen moet iedereen goed los is, maar dat is heel gezellig.
0: Ja.
1: Dus ze dachten, dit hier met maar we gewoon hetzelfde op die Sneunte Joen.
0: Ja, klopt.
1: Dat komen we nog een keer. Ja,
0: en de Snuntjongens is ook feest DJ Sipke en de
1: klopt.
0: Vluchtheuvel.
1: Ja, klopt. Ja inderdaad, dat is helemaal goed.
0: Ja, klopt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan
1: ik heb er heel nog van.
0: Ja, klopt. En dan heb je me Tongstation, dan 16 juli, dan heb je me Pubquiz XL.
1: Mm-hmm, klopt het. Ja, dat is dit hier op het programma.
0: Ja.
1: We wonen eigenlijk, ja, Nessie Sneun, of Sneun en de Vreet, het muziekprogramma, wonen we eigenlijk op de toonstie. Ik nog een soort van invulling ha.
0: Ja.
1: Toch, nou ja, wat geven we daar dan opzetten, sinds maar. En dit is eigenlijk echt, een, denk ik, een perfecte invulling van de Joen. Het is echt een veel te mooi, maximaal 100 tafels, 100 pubquiztafels van al die verschillende teams. En die strijden dan nou ja, om de prijs. Nou ja, de prijs is een ballonvaart. Dus dat is ik fantastisch. Dat je mooi, het winnende team giet omhoog, maar de beloning.
0: Ja.
1: Maar het is denk ik ook gewoon echt een heel leuk feest op zich. Want het werd ik mooi, een live band werd het nou ja, als het ware makken en spelen. Dus het is net alleen nog een pubquiz, mooie quizrondes. Maar daar werd ik live muziek bij spelen.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ik heb filmpjes van oren edities of oren plakken werd. Want ik hetzelfde pubquiz speel dient werd. En dat is zeker echt heel leuk. Dus ik denk dat ik wel mooi werd.
0: Ja,
1: en er zijn nog enkele tafels voor vrij. Dus meestal die dit jaar, die denk ik, nou, ik heb nog wel een team voor zo'n persoon dat ik hem graag mooi wil dan. Die kennen nog op Jan Vierse website.
0: Ja, dat is op de website van de Friese Ballonfeesten en ik via de Instagram, om net.
1: Ja, klopt. We hebben een social media, dus Facebook en Instagram. Daar kan meestal nu zo op vinden. En dat is op internet www.ballonfeesten.nl. Dan vinden ze zijn website ik. En daar zit een pagina Pupkes Excel, maar de link om op Tian, zeg maar.
0: Ja, klopt. Dat is ook een mooie live band, Groove Jets.
1: Groove Jets, ja, klopt. Ja.
0: Dus,
1: dus dat is denk ik wel een mooie
0: combinatie. Ja, klopt. Dus ik zou zo net stinnen, maar daarheen. Maar de meeste ken ik, de auto's daar parkeren, daar Freya.
1: Ja, klopt. Ja, parkeren is nou ja, eigenlijk elke keer hetzelfde. Maar we hebben een mooi field, grut field, beschikbaar daarvoor. Dat is een paar minuten erin, afstand van de nutstaans, is maar.
0: Ja.
1: En meestal kunnen daar €5 betalen om daar te parkeren. En dan kennen ze, ja, nou, dus een liedstukje rennen naar de nutsbaan om alle ballon te zien, maar ik het muziekprogramma.
0: Dus, ik,
1: en mensen die op fiets komen, dat kennen natuurlijk vanzelf ik, dus ja. dat is ik een optie.
0: Ja, Soes is de laatste optie op de fietsen voor de mensen die enorm krieten van de Friese Marren en de Butnom van de Heerenveen. En ja, ik denk Oldeborn en ja, die komt nu, die kan een mooie auto, dan heb je een hele mooie parkeergelegenheden. Dus ik zou zeggen, net stinnen maar erin. Je hebt een soort prot succes met de Friese Ballonfeesten 40 jaar van 15 tot en met 19 juli.
1: Dankjewel.
0: En wij horen wel contact als er wat nice is. Dan kan je me altijd een scale naar de studio en naar de redactie van Radio Spanburg.
1: Super, doggen we. Dankjewel.
0: Oké, hartstikke bedankt.
1: En succes met de sturing.
0: Ja, dankjewel. Hoi.

Ja, dat was een hele mooie plaat van de Doobie Brothers hier in Radio Spanbrugge Sport. En dan nam ik deze skuur vol even omheen, want dan heb ik even een muziekje even achter mij. Dus komende woensdag van 15 tot en met 19 juli 2022. Dan ben je me op naar je. Op een mooie jouwere Friese ballonfeesten, 40 jaar. Ja, en gratis intree. Dus voor de mensen die dan met de auto, dan kun je me daar in de buurt parkeren, 4 uur. Nou, dat is net duur, dus valt mooi. En voor de mensen op een fiets binnen, nou, dan is het een, ja, dan kun je hem altijd bij de nutsbaan. Ik parkeer de fietsen. Dus, en er binnen alger mooie activiteiten daar. Dus ik zou ze net stinnen, maar daarheen hier op. Papa nou jouweren, dus en Friese ballonfeesten en knappe erbij. Nou, wat wel nog meer. Dus heb ik wat evenementen in de regio Spotnuis of wat orenhuis, dan kun je hem altijd even een e-mail sturen naar je info-app, staat hier radiospomber.nl. Dan gaat de redactie of de spotredacties en dat er een mooi spot-evenementen in de regio binnen. Dus nou, wij gaan even naar de volgende plek. Naar de volgende plaat. Ik zoek eens wat er was, maar deze is een hele mooie van de Paladijns. Ja, die heeft heel soorten besmaken, maar deze vind ik een hele mooie van de Paladijns. Ja, die zongt even jouw liefdewens hier in Radio Spanbrugge Sport.

Van de Paladijnsen, jouw liefdewens hier in Spanbrug spot op deze nooit mee, mooi Johannes de Vries. Ja, en we zoeken op de klok, het is weer bijna 4 uur. We gaan op nooit naar 4 uur. Nou, 4 uur ben je de lijst uur van Spanbrug spotten. Dan bel ik een mooi Frans Veldman, dan praat ik over de SKS Scootsiel. Ja, dat begint komende sneun in Grauw. Ja, en we volgen de voetbal, of de scootskippers hier ik. Want de eerste scootskipper hier kon het al voor, dat we Auke de Groot van Zuidwesthoeken. Ja, die probeert bij de zon, bij de eerste zon te eindigen. Dus ja, ik zou je in de top draaien. Dus we moeten de Zuidwesthoek in de top draaien proberen te krijgen. Dus Johannes zal ik even stemmen dat ik in de top draai kom. Dus ja, je weet wel wat Johannes wil. Dus we gaan even naar de laatste plata. Ja, dat is een hele mooie van Donner Summer. Ja, die zingt even een hele mooie plaatsje. Ja, Last Dance.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meneer, welkom bij de lijsttoeren van Spanburg Spot op 12 juli 2026. En dat week een hele mooie van Tears for Fears. En het is 8 minuten of jou worden. Wat hebben we nog in deze lijsttoeren van Spanburg Spot met Johannes de Vries? Rond de kwartier of jou en dan bel ik hem of Frans Veldman. Dan praat ik over het Eske Escutsion 2022. En vrijdag is de loting in Grauw. En nu is de stad in Grauw, hè? Ja, wie weet komen er snuren 1, 2 en 3. Nou, ik zal Zuidwest zoeken op nummer 2. Nou, Heerenveen op 1. En Grauw op 3. Ja, en we proberen zometeen nog maar nog een even te bellen als het kan. Ja, je weet maar nooit, dan ben ik aan het oefenen, hè?

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie nummer van The Jacksons. Ja, die heeft een heel soort nummers maken. Op deze vind ik een hele mooie nummer van Can You Feel It? In Spombergspot. Bij Johannes de Vries.

Can You Feel It? Hier in Spanbergspot. Maar Johannes de Vries. Elke snoert mee tussen 12 en 5. Mooi Johannes de Vries. En dan heb ik een spot naar spot evenementen in de regio. Of evenementen in de regio. Kun je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanberg.nl. Dan gaat de redactie of spotredactie zien dat er een mooi spot evenementen in de regio binnen. Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie. En we gaan even naar Pieter Wilkens. Die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie. En op snoert mee. Henkie Cola.

0: Ja, dat doe ik een hele mooie plaatje van Pieter Wilkensen, Henkie Cola hier in Spomburg spotten. Dan hebben we het al van Frans Veldman. Dan praten wij over het SKS Scootsiel. Een hele goeie mee.
1: Ja, goeie met je, Johannes. Daar
0: ja.
1: Hebben
0: we. Ja, daar hebben we met Scootsiel, Frans. Want komende vrijdag dan is de lotting weer in grauw. En dan komen de sneeuw, dan geven we ervoor.
1: Ja, sneeuw om 12 uur, dan het eerste 10 minuten zijn we er en dan moeten we voor, tenminste.
0: Ja. Ja, klopt. Wat verwacht de 2 weken met Scootsiel?
1: Nou, ik denk dat dit wel een hele wordt, want de spuur...
0: Ja, jouw val even fut.
1: Ja, voor hier en heren.
0: Ja, joh, val ik krek even het, Frans. Je moet even richting Bolken. Ja, joh, voel ik krek even het, Frans.
1: Oké, okay. ik ben er weer, denk ik.
0: Ja, joh, ben er weer.
1: Mooi. Ik zou je krek van Sietje van Noor, wie kampioen in dier zelfs.
0: Ja.
1: En die zal er op brand zijn om zijn titel te verdedigen. Maar ja, er zijn een soort kapers op de kust die ik al heel veel belang hebben voor mezelf. En een van de belangrijkste is dat Douwe Visser van Grauw wezen. Want nou ja, die is ontroond mezelf en die vond hier ja, toch volle minder seizoen. Het eerste in jaren dat ik net eens op het podium zie.
0: Nee.
1: En die zal er op brand wezen om te zien dat er de titel even oppakken kan.
0: Ja, en...
1: Ja, en dan ben je er al heel snel jongen. Zelf die ik heel graag hoor.
0: Ja, ik verwacht zeker de lampste scootsie. Die verwacht ik wel in de top draaien.
1: Nou ja, Jasper heeft vorig hier vanzelf voor de eerste even een oefening kennen. En dan kan je er ook bruwen en dwan. En dan, dan leert het een heel soort. De ervaring leert dat je toch vaak wel even een PR-ier nodig hebt. Maar ja, wie weet... Hoyt Albert zit zelf op het voordek, dus die zal ik de goede kant wel opsturen.
0: Ja, dat denk ik, want die zit op

0: De scootje van de Lemste scootje. Dus ja, die weet het ook wel hoe dat gaat. Dus ja, ze krijg ik met Auke de Grote van het Zuidwesthoek maar praten. De scootje. Dus ja, die gaat er ook voor.
1: Ja, daarom. Dat is het. Auke is nog een van. Nauwelijks is het is net oneerbiedig bedoeld, maar van een oude garde. Van de skippers die er eigenlijk al jaren zitten. En eigenlijk ben er daar nog maar treien van. Want de rest. Nou ja, die ben eigenlijk al hier naar je skippers opkomen. Maar ja. We hebben. De Pieter Meter nog van Akrum. En dan Auke de Groot van Starem.
0: Ja.
1: En de Oude Grauw.
0: Ja.
1: Dat binnen de treien er. Een meisje vanzelf en ja, Auke die is droog wandelwees met het koetsje.
0: Ja, klopt.
1: En in het voorseizoen ging het volgens mij al heel knap. Dus ik kan niet voorstellen dat dat wel eens een verrassing bezig is.
0: Ja, ik denk het ook dat hij goed mooi doet. Ik zou het zien, Auke, nou dat komt in de top draaien. Nou, dan moet je wel even te laat zien.
1: Oké,
0: okay.
1: En
0: lagen
1: die toen
0: uit over
1: dachten van hij had het goed
0: schoen. Ja, ik denk dat hij wel een goed schoen had, want met de oefenwedstrijden toen had hij wel een goed mooi eend.
1: Ja, dat klopt. Hij ziet er over het algemeen ziet hij er inderdaad wel wat knap bij. Bij de eerste wedstrijd vierde er nog met. Maar ja, toen gingen ze nog toe, niet nodig om het scootje nou ja, helemaal kleren te maken. En maar de andere wedstrijden, de voorwedstrijden, ja, dat gingen ze toch knap mooi. Dus het kan wel eens een verrassing zijn.
0: Ja, klopt. Dus dan geven we even naar je Rinus van het juiste scootje.
1: Ja, Rinus, ik ben benieuwd dat er een beetje rustiger geworden is. Dat dat zo zelf te goed.
0: Ja, want voor mij is Rinus altijd een haske drok op het scootsie.
1: Ja, en hij is wel eens wat te volle risico's nemen.
0: Ja,
1: dat hoeft er helemaal niet te doen. Aan de ene kant, je moet er direct van gingen als het kan. Maar je moet ook net over de streep binnen gaan. En als je dan een keer een protest overheen, ja, dan is het direct gewoon in een minpunt.
0: Ja, klopt. Dan moet ik net hebben.
1: Dat soort risico's wordt er eigenlijk geen te voorkomen. Ons koetsje luidt het net, onze bemanning luidt het net. Dan moet het alweer nog even een beetje bij elkaar kloppen. Maar hij heeft een heel ervaren adviseur.
0: Ja.
1: En die zonder zijn oom dan ik wil een draai om de eer niet aan dat er even wat kalmer om is.
0: Ja, of maar matenklopper belangs.
1: Ja, dat helpt misschien
0: ook. Ja, klopt. En dan geven we even naar de snekerpan van Jappie Visser. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, Jappie heeft zichzelf vorig jaar een heel raar seizoen gehad. Waarbij het eigenlijk hartstikke goed rolde op het skip en alles. En toen die rare ervaring bij terreinen, waarbij ze eruit trekken binnen. En maar Jaap, ik draai een mooi voorseizoen, een stabiel team. En nou, als dat over de top 3 heeft, dan denk ik dit is zeker een van de top 3 kandidaat.
0: Dus Jaapie, gitter ik voor dit jaar?
1: Ja, nee, dat klopt. En Jaapie had ik al meerdere keer challenged dat hij het kent, dat het team het kent,
0: ja.
1: Dat het koetsje nog steeds prima is. En nou ja, dan heb ik wel wat nieuw spul heb ze erbij. Dus nou, ik verwacht hier inderdaad van de snekerpan wel het nodig.
0: Ja, dan geven we even naar je Langwarta. Ja, dan geven we even naar je Andries.
1: Andries Brouwer.
0: Ja.
1: Andries Brouwer, als hij mooi in de middenmoot mooi zielen kent, doet het supergoed.
0: Ja.
1: En ik denk dat er een dergelijke richting, je wil altijd meer vanzelf. Maar Andries is vorig jaar in Nij begonnen. En ja, die had echt nog wel even een periode nodig om het spul er echt goed bij te krijgen en te doen. En je bent altijd met het team bezig. Dat had ik een periode nodig voordat dat echt zette in. Dus Andries Brouwer, als hij mooi in de middenmoot mooi draait, zou er het heel goed doen.
0: Ja, dan geven we even naar je Willem Zwager van Lauwert. Ja, die...
1: Ja.
0: Ja, dat is ook een die wel in de top top in het water rijden, hè?
1: Ja, ik ben met een belauw van hier. Want ze hebben zelf een nieuwe formule, hè, ze in. Dat betekent dat gewoon, ja, dan moeten ze wat zeil. Je moet maar bepaalde hoeveelheid zeil moet je erop hebben, zoveel kanten meters. En je moet een hoeveelheid gewicht wil je dan in het scootje hebben. Moet je het doel om alle scootjes zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Maar kleine scootjes binnen alle je verschillend. En nou, van Willem pakt dit net helemaal lekker alle je uit. Ik begreep, ik 14 dagen van tevoren, over 14 dagen liggen, waar ik nog bekend dat er nog wat extra gewicht zelf in het scootje hebben moest. Dus binnen ik zelf nog wat ontzietje en om het wat. En ja, dat is gewoon net lekker. Als je nog maar dat soort dingen maanden binnen verder de competitie. Je wil ook gewoon clear wijzen, je wil ook wel elkaar inzielen en
0: ja.
1: Dan een puntje op de i. En Xavier wie het maar net. En ja, ik heb helemaal een auto hier getipt inderdaad als kandidaat. En hij ziet er elke keer steeds dichterbij. Maar ik denk wel dat dit nog even troffert. Dus ik verwacht in de eerste wedstrijd Willem nog wat minder. Maar in de rint van de competitie kan het best eens wijzen dat ze dan de boel erbij krijgen.
0: Aha, dus in de tweede helft van het SKS, dan giet hij ervoor.
1: Hij giet er vanaf de allereerste wedstrijd voor. Maar dan moet het direct wel kloppen. En
0: ja.
1: Ik weet net of ik dat alle jaar over hem kan zijn.
0: Nee. Dan geef even naar de Jenne Wota, de twee gebroeders.
1: Ja, eigenlijk een van de verrassingen van
0: ja.
1: Ik, hè, want ze begonnen al de verschrikkelijkste goed. Een jong team en enthousiast, goede skipper, goede adviseur.
0: Ja.
1: En de tweede helft van de competitie ben ze toen ietsje mooi zakken. Nou,
0: de kerst die wel opschuwen, ja. Oké, okay, die kan ik in de gaten horen dat die ik mooi doet, maar de top 10.
1: Dan, ja, top 5.
0: Nou, top 5, oké. Okay. Dus dan geven we even naar.
1: Top 5.
0: Ja, dan geven we even naar Akrum Frans. Naar Eldert.
1: Ja, Pieter meter, hè?
0: Oh, Pieter, ja.
1: Het scootje heet van de Eldert meter,
0: ja.
1: Maar de skipper is Pieter.
0: Pieter, ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de
1: ja.
0: Tip.
1: Ja.
0: Dus,
1: Pieter is altijd, eigenlijk trolleert een hele altijd van.
0: Ja, jouw val even weg het, Frans.
1: Ja, ik zit in Noorden van Duitsland, dus misschien dat die is er nou aan wat storing.
0: Ja, ja, ik dacht al, nou, je bent een heel vierfut. Ik denk, nou ja, we gaan ergens naar de buitenland daar.
1: Ja, nee, dat klopt niet.
0: Dus ja, wij gaan naar Pieter van Akrum. Ja, ik verwacht dat Pieter ook goed doet voor ons.
1: Ja, nou, ja, de ervaring door de jaren heen leert dat Pieter toch wel wat wisseling altijd is door het kampioenschap. Hele beste wedstrijd. En dan in ieder binnen dan zakken het er weer helemaal terug in.
0: Ja.
1: En het is een familiescoetje. Ze moeten het al met eigen middelen en dergelijke doen. Dat is ik net altijd even makkelijk. Dus ik denk dat Pieter weer een paar hele mooie uitslagen deel zet. En dat het een
0: middenbootje werd. Oké. Okay. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Nou, dan gaan we even naar de Drachten. Hebben we Drachten gewoon van mij net? Dan gaan we even naar Drachten.
1: Nee. Ja, Drachten heeft twee scootjes in. De,
0: ja.
1: De hele mannen. Het andere Philips scootje.
0: Ja.
1: En Drachten zelf.
0: Ja, klopt.
1: Dan weer Drachten zelf.
0: Ja, dan gaan
1: we.
0: Ja, we gaan eerst naar Drachten zelf even.
1: Hatem Hoekstra, vorig jaar ik nij begonnen als skipper. Ja, eigenlijk hetzelfde wat bij de oren ik al zei, die vorig jaar begonnen. Je hebt gewoon even tijd nodig om de boel echt mooi elkaar uit te vinden. En ja, zij moeten gewoon lekker wedstrijd voor wedstrijd chillen. Geert het een keer mis? Nou ja, dan geert het een keer mis. Dan is het zo, volgende wedstrijd weer een kaas.
0: Ja.
1: En dat zijn een paar mooie vriezen pakken, dan doen ze het gewoon monster achter goed.
0: Ja, klopt. Dus hij moet gewoon zijn gang gaan en dan ziet hij wel hoe het gaat.
1: Ja, je moet gewoon elke wedstrijd chillen, ja. En al de van de competities moet je wel weer spelen.
0: Ja, klopt. Dan gaan we even naar het dorp Husum.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is de enige die je schippen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dat wordt ook wat, ja?
1: Ja, Sander Meter, maar Hoyt Johannes is mooi als adviseur. Dus ja. Dat je hem zeker helpt.
0: Ja.
1: En Johannes heeft zichzelf een keer zelf op het scootje zitten. Vorig jaar heeft Lodewijk Meter het nog een stuk stuurd. Ja, de eerste wedstrijd stuurd, net alle keer. Omdat die ik wat toen belutst weer bij het ongeluk op Ter Henne.
0: Ja, klopt.
1: En ja, Sander moet gewoon leren.
0: Ja. Ja, dat is ja, dit is een leerseizoen van Sander, dus hij kan dit hier leren. En ja, hij moet gewoon zielen en dan zit hij wel waar hij eindigt.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is een eerste seizoen.
0: Ja.
1: Dan moet je gewoon mooi doen. Zoals dat dan heel soort schippers, als ze nieuw beginnen, ja, dan komt ze afvallen op je oude, net alleen nog het ziel zelf, maar ik alles eromheen wat je regeling moet en dan, ja, er zit altijd volle meer bij te zien dan dat de meesten zelf ik sjoggen. En ja, daar heb je gewoon ik even wat tijd voor nodig om dat eigen te manchen, om die ervaring op te bouwen. En ja, Sander, ik gewoon elke wedstrijd zien, lekker zielen en dan zie je wel waar je uitkomt.
0: Ja, klopt. Dan geven we even naar je nummer 12. Dan hebben we Klaas van der Molen. Wat zijn?
1: Ja, het zou toch mooi wezen dat we het zijn. Dus ja, wat boppen in de midden wordt mooi varen, kind.
0: Ja.
1: Vorig jaar hebben ze echt wel hele mooie wedstrijden gehad. Dat ze er mooi bij lijnen, zeker in het begin. En dan op een bepaald moment, daar zakken ze toch voort. En dan eindig je toch weer in het achterrein.
0: Ja.
1: En het zou mooi zijn dat we dat nog eens een keer wat vast houden kennen.
0: Ja, ik
1: En we zijn is zeker geen kampioenskandidaat. Maar voor hun ik, geen eerst is voor een mooie duivries.
0: Ja, klopt. Ja. Wat dat hij ook heel mooi zijn voor ons. Dus ik zoals is het zijn Klaas van der Mullen, die luistert ik mooi, denk ik. Ja, gewoon mooi zielen en dan zullen we wel in de tweede helft van het SKS hoe het dan bijloopt bij wat zijn.
1: Ja, en zeker net teleurgesteld wezen als het de eerste wedstrijd even net won. En dan en gewoon elke keer de weg vergeen en dat soort zijn. Nien pakt dan gewoon een dieprijs en dat doet ik echt wat mooier. Dat hebben we bij Auker de Groot, ik moet zien, dan boekt het de eerste helft net.
0: Hey.
1: En dan toch op Lemmer pakken ze in de dieprijs. En dan denk ik af van, shit, wel, het kan wel.
0: Ja, klopt.
1: En dan
0: ja.
1: komt het Leeuwenink in hier.
0: Ja. Dus ja, dat weer vorige keer. Toen dacht ik, hey, Zuidwesthoeken die giet ik in één keer naar de klassement. Ik denk, hey, dat giet wel goed in de dode klassement. Dus dan geven we even naar Drachten, de hele mannen.
1: Ja, de hele mannen.
0: Ja.
1: Lodewijk Meter.
0: Ja.
1: En
0: de
1: hele mannen het. Vorig jaar ik hele mooie wedstrijd Shield en Owen wat minder, maar Lodewijk is vorig jaar ik nij begonnen. Dus dat geldt eigenlijk van Owen ik dat nou het platte seizoen is. Je weet dan al een beetje hoe had het Biertros seizoen in. En nou ik weer verder ervaring opbouwen. Ik weet net precies wat er de bemanning stabiel houdt, net omdat er een soort nieuwe bemanning erbij heeft.
0: Ja, dus.
1: Maar de rest, ja.
0: Ja,
1: hier nodig. Ja. Wel echt veel krijgen.
0: Ja, klopt. Dus wij verwachten gewoon dat de hele mannen van Drachten die moeten gewoon mooi zielen. En ja, dan zullen we willen dat Drachten ik de hele mannen naar boven thuis korrelt. Dus ja, ja, nou. En komen we er snel, dan geven we ervoor. En dan komen we er snel, dan bellen we jou weer even op. Dan praten we even over het SKS Kutsjong.
1: Dan
0: gaan
1: we zien hoe de eerste wedstrijd op Grauw Wien is. En ik zegt iedereen is deze Gen-blinder, want het wordt een machtig mooie competitie.
0: Ja, klopt. Dat wordt een hele mooie competitie. Dus Grauw, daar geven we ervoor. En dan hebben we de Veenhoop, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is Mandis. Hebben we de Veenhoop. Ja, ik heb het vorige hier en hier en daarvoor ik zijn. Ik vind altijd wat een griemerij op dat liedje verder.
0: Ja.
1: Want er is toch altijd een hele grote geloksfactor die daar mooi spelen. Daar kleur het jij er ik bij. En dat binnen wedstrijden, daar kun je geen kampioen worden.
0: Nee. Maar
1: je kan wel het kampioenschap kiezen.
0: Ja, en je weet het, hè. Nou, we moeten wat een beetje wien hebben, want kregen vorige keer, nou ja, geen wien, wol wien. Ja, dan is het voor de skippers ook net zo mooi om te zielen, hè?
1: Nee, dan is het echt een griemerij. En ja, dan ben je ik afhankelijk van het geluk. Krijg wol dat slaagje in het zuil of krijg je het net. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Maar kleur, dat heeft iedereen mooi te krijgen en dat jij er ik bij.
0: Ja.
1: Maar als je echt Rome wetter, waar je zelf wat meer je slagen bepalen kan, daar komt ik volle meer inzicht van de skippers en adviseurs van boven terug.
0: Ja, dus nou, ik wil even een voorspelling doen voor Frans Veldman. Ja, dat ook altijd met de voetbal zit. Nou, wat wordt het nou? Dat ik met Scootsiel even de top drie van Frans en van Johannes. Nou, Johannes die doet nummer 1, Heerenveen. Nummer 12, Lemmer. En nummer 3, nou, Zuidwesthoeken.
1: Oké, dat is even dat bedoel je nou de competitie of bedoel je de eerste wedstrijd?
0: Ja, de wedstrijd even.
1: De eerste wedstrijd?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik toch weer zo eigenwijs. Grauw en dan ben ik nog dat zo van dieren ik moet
0: doen. Oké. Okay.
1: Grauw of wie? Ja, nummer 12, gok ik op Snits.
0: Oké. Ja, Jappie Visser. Ja, ik wil goed.
1: Ja, ja. En Traaier Sietse Brouwer.
0: Sietse Brouwer van de Heerenveen. Ja.
1: Ja.
0: Nou, ja, dan praten we na je week snel wel wie nou gelijk heeft in die top 3. Ja, dat is altijd mooi, hè, Frans?
1: Ja, geef je.
0: Ja, dus nou, ik wil jou hartstikke bedanken voor jouw parteren over het SK Scootsiel. En na je week snel, dan bel ik jou weer even op hoe het gegaan is.
1: Dan hebben we er weer even op.
0: Ja. Hartstikke
1: best, Jan.
0: Oké, nou hartstikke bedankt en een hele goede snoeite mee weer verder.
1: Jij bent wel.
0: Hoi.

out of fashion. Manhattan.

Ja, dat weekend helemaal plaats van Army Lovers hier in Spanbrug Spot. En toen hebben we eruit een heel mooi plaats van The Eagles en Hoe Long. Nou, komende woensdag 15 tot met 18 juli 2022. Dan hebben we de Friese Ballonfeesten 40 jaar gratis in trei. En als het knap aard is, dan is het ook elke jongen de ballon omheeg. En s'mons partiet ik, als het s'mons net het wordt, dan kan de ballon niet omheeg. Nou, je kan daar parkeren, dat kost €5. Als je op een fiets gaat, nou, dan kun je tot aan de nutsbaan parkeren. En dan is het een hele mooie feestactiviteit op de nutsbaan in Jouweren. Ik zoals is het net stenen, maar daarheen opnooi het mooie Jouweren en maak er een hele mooie feest van. Mooie Friese ballonfeesten.

Dus nu dan begint het weer. Het SKS Scootsion, hè? Ja, 18 juli 2026. Dan geef even over dat scootsion. Komende vrijdag hebben we de loting in Grauw. Ja, dan binnen alle scootskippers die gaan even naar de feesttent in Grauw. Ja, dan is de loting van Grauw. Hè? Ja, dan is het heel mooi. Dus dat ben ik wel benieuwd naar. Dan hebben we de loting van de Veenhoop. Dat is ook altijd mooi. Daar heb ik altijd een feest, hè, bij de Veenhoop.

Ja, en 18 juli, dan begint de Eske Scootfilm. Ja, wie wordt in en 2 draaien. Dus je hebt hier de top 3 van Johannes en de top 3 van Frans Veldman. Dan let ik na je week waar hij weer. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar wie daar bij zit. De tichtste bij. Dan bellen we na je week. Proberen we even de scootskips weer te bellen. Dan wil wel even naar Auke de Grote van het Zuidwesthoek. Ik bedank voor die peteer. En Freya Haaiers. Ik bedank voor die peteer. Mooie de Friese ballonfeesten. Even te praten. Het weer hartstikke mooi. Voor de mensen die denken, hey, we hebben wat evenementen in de regio. Wat spot-evenementen of evenementen of wat nice. Kan je hem altijd even een e-mail sturen naar info@radiospomber.nl. Dan geeft de redactie of spotredactie zien dat er ook een mooi spot-evenementen in de regio binnen. Ja, of buiten de regio ken ik. Ik ben overal zitten bij Radio Spomber, hè. Wat ja, Johannes ooit, we gaan de plot voor, hè. Nou, Johannes zit ik op het eet, heb ik weer bijna 4 voeren. Dat betekent dat ik een mooi stapje, mooie Spomberg spot. Op 12 juli 2026. Nou, 4 voeren heb ik een heel mooi programma. Snijdse muziek, maar Romke Kroendijk tot ons zoon over daar. Van zondag 8 naar Radio Spomberg non-stop muziek. En van 8 tot 10 hebben afslag maandag bij Erik de Boer, Ronald van der Pol. Ja, en het waarbericht voor ook, ja, die zal ik een 2 keer vollezen. Wie de mooiste is, nou, dat weet ik even zo net. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, en de polkenplaat, hè. De polkenplaat, hè. Ja, dat is rond 4:10 in die buurt. Dus ja, die heeft wat jaren kennen, Erik en Ronald. Dus dan weet je het. We gaan eruit met R.E.M. Ja, die heeft heel soort nummers maken, maar deze vind ik een heel mooi in. Dit is R.E.M. Everybody Hurt. Zoals je of jouw 100 in regio Heerenveen en Amstreken via RTV Kanaal TV. En ik via DAB Plus Radio. Ik zeg tot mijn weekend.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is vier voeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

kerel. Maar grutte kerels ben soms liet. Kinnen soms net volle ha, soms kind net volle laaien. Ek, ik ben soms brekber, brekber als glijs, daarom.

dat vind ik dus net. Ik ben een grote kerel, maar grote kerels ben soms liet. Kunnen soms net volle ha, soms kind net volle leien. Hek, ik ben soms brekber, brekber als glas, daarom

0: je. Kajaan is net hetzelfde als verliersleien.
1: Krek dus om.
0: Ik ben een grote kerel, maar grote kerels ben soms niet. Kennen soms net volle hand, soms kind net volle leien. Ik ben soms brekbaar,

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Joort. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag want naar.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oren.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja. Leuk dat je luistert. Leuk. Afslag Maandag
3: 2.49.
2: Afslag Maandag 2.49. Die van 12 en 13 juli 2026. Leuk dat je luistert. Zij die kan natuurlijk. Welkom.
3: Ja, het wordt een warme week en we gaan die week lekker aftrappen met warme hits. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat vind ik heel fijn. Ik zal even te kijken. Het doet een beetje raar. Is het zo goed? Nee, niet goed. Maakt niet uit. Er komt geen muziek doorheen.
3: Doet onze muziekcomputer het niet?
2: Doet een heel klein beetje raar. Gaan we oplossen, natuurlijk.
3: Moet ik vinyl halen, nu al?
2: Nee, ik heb al vinyl.
3: Oh, je hebt al vinyl.
2: Ik heb er even hier doorheen. Nou, leuk begin dit. Zal ik het hoesje vast aan jou geven?
3: Wordt weer live scherp gesteld. Ja, Erik, vond deze... was het de Zwarte Markt?
2: Ja, zoiets. Van de kringloop, hoor.
3: Oh, dat is de kringloop. Dus, nou ja, dan is het gewoon legaal, hè. Een viermans formatie. De B-kant gaan we niet draaien. Dat is Brand New Love Affair. We gaan wel de A-kant draaien. Jigsaw Sky High.

0: You Can't Hurry Love op Radio Spannenburg. En daarvoor hadden we al een extra bonus vinyltje. Dat was Sky High van Jigsaw. En dat betekent maar één ding.
1: Dat we echt begonnen zijn.
0: Nogmaals welkom, afsluit maandag afleveringetje 249 en dit zit erin.
1: Ja, komend weekend dan trilt Gaasterland weer op een grondvesten. Peace in Ries komt terug.
0: Voel hem nou wel.
1: Ja, het begint al een beetje te trillen, de grond.
0: Ja.
1: Ja, het heeft een bijzondere geschiedenis, dit festival. Kort na het legendarische Woodstock Festival in 1969 werd in onze provincie een van de grootste openluchtevenementen georganiseerd, waar destijds 7 vooraanstaande Nederlandse bands optraden. En dat wordt komend weekend weer opnieuw tot leven gebracht. Verder dit uur nieuws uit de regio. De gemeente De Friese Marre die heeft 3 aanvragen van boer Bart uit Rotstergaast voor uitbreiding van de activiteiten op zijn terrein afgewezen.
0: Ah.
1: Volgens het college zijn de plannen in strijd met de geldende wet en regelgeving. En boer Bart is zeer teleurgesteld. En het weer, daar hoef je niet al te teleurgesteld over zijn, tenzij dat je hekel hebt aan warmte.
0: Ja, is dit nou weer een hint naar mij toe?
1: Ja, jij hebt toch wel een beetje hekel aan warmte. Dat schuif jij niet onder stoelen of banken.
0: Jammer dit weer.
1: Ja. Nee, het wordt 30 graden deze week. Donderdag en vrijdag schijnen de heetste dagen te worden.
0: Hmm. Nou goed, zijn maar 2 dagen, dus daar kijk ik me wel mee redden. Ik vond het vandaag überhaupt echt wel lekker.
1: Het is
0: eigenlijk
1: toch prima. De wind die was er lekker bij deze zondag.
0: Ja het was vandaag heerlijk. Derde plaat naar 8 is altijd vinyl.
1: Ja. Zelfs als de eerste plaat weer vinyl is.
0: Ja hoor, dan doen we gewoon nog een tweede.
1: Ja.
0: Ik geef het hoesje nu ook weer aan Ronald.
1: Bonus vinyl.
0: Ja hoor.
1: Is deze legaal?
0: Hoezo?
1: Komt hij van de zwarte markt?
0: Nee, deze komt hier gewoon uit het plaatarchief.
1: Ja hoor. Hij is in de bibliotheek van Radio Spannenburg gelabeld als K100.
0: Hey, druk hem in hoor. Doe maar
1: het is Nick Carmen. And I promised myself.
0: Wat beloof je jezelf?
1: Dat we naar deze fantastische plaat gaan luisteren.
0: Fijn.

0: Brainbox, After Tea, Amsterdam, September en Living Blues die stonden toen op het podium en daarmee groeide het evenement uit tot een begrip voor liefhebbers van klassieke pop en rockmuziek. Sinds 2010 wordt Peace & Reese eens in de twee jaar georganiseerd en voor de editie van komend weekend is de oorspronkelijke organisatie versterkt met twee nieuwe leden. Ook voor 2028 staat inmiddels een nieuwe editie op de planning. Maar eerst maar die van zondag. De programmering die blijft trouw aan de muziek die de basis vormde van het festival. Dus je kan rekenen op een middag vol met bekende nummers uit de 60s en 70s uitgevoerd door bands die zich gespecialiseerd hebben in het repertoire van die periode. De Amsterdamse band Mirage die brengt een eerbetoon aan Fleetwood Mac. Daarbij kon zowel het vroege blueswerk uit de periode van Peter Green aan bod en latere klassiekers van albums als Rumours. De band die neemt het publiek mee door de verschillende fases van de carrière van de Britse formatie. Ook de Outtakes uit Groningen die maken hun opwachting in de theatertuin. Deze groep die richt zich vooral op de Britse beat- en rockmuziek uit begin jaren 60. Nummers van The Kings, The Who, Small Faces en The Animals die vormen een belangrijk onderdeel van het repertoire. En een andere publiekstrekker is LSB Experience uit Bussum. Deze band die brengt muziek van Crosby, Stills, Nash & Young. Een van de meest invloedrijke groepen uit het Woodstock-tijdperk. Het repertoire bevat bekende nummers van onder meer het album Déjà Vu en later werk. Het festival wordt afgesloten door Dear Mr. Fantasy. Zij komen gewoon bij ons uit de eigen regio. Deze band die brengt een mix van rockklassiekers uit de jaren 70, waaronder nummers van Deep Purple. Wat een klappers komen er voorbij.
1: Ik zou net zeggen, wat heerlijk. Ja, dan meer muziek. Dat is het dit weekend in Workum. Promotie Workum organiseert ook dit jaar weer de reeks Zomer in Workum. Zaterdag 18 juli verzorgt entertainer en muzikant Sander met een optreden in de Merk in het centrum van de stad. Het optreden dat begint om 3:00 maakt deel uit van een serie zomeractiviteiten die bezoekers naar het centrum van Workum moeten gaan trekken.
0: Ja. Moeten we zometeen even een klapper uit de jaren 60, 70 draaien?
1: Ja, kan wel eventjes. Ik had eens wat anders klaarstaan. Wat gaan we zo meteen doen trouwens?
0: Straks hebben we het weerbericht, 8:30, hè?
1: Aan wat voor klappers had je te denken trouwens?
0: Ik viel iets wat net voorbij kwam.
1: De Woe, de Woe is leuk. Of de Animals?
0: Ja, de Woe is leuk.
1: De Woe is leuk, oké. Okay, doen we wat van de Boe.
0: We gaan wat van de Boe.
1: Ja, dan bereken ons het bericht donderdag dat Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd afgelopen woensdag.
0: Ja, dus daarom nog één keer.
1: Nog één keer? Nee, ik zal heus nog een keer vaker voorkomen. We gaan even huilen met z'n allen. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Voor Ronald.

0: The Woo. Pinball Wizard van het album Tommy uit 1969. Dat is een rock opera, dus ook nog jaren 60, Ronald. We hebben het speciaal voor jou gedaan natuurlijk.
1: Nou ja, en de opwarmen voor iedereen die dus naar Pies en Ries gaat.
0: Pies en Ries, ja, ook dat nog. Even kijken, vorige week was het weerkoortje was een beetje in de war. Die was dus niet komen opdagen.
1: Nee, dus, maar we zaten in een andere studio toen toch?
0: Wij zaten in een andere studio inderdaad.
1: Ja, dus we waren, hadden we niet gezegd. Maar ik heb de deur wagenwijd opengegooid hier beneden.
0: Ja, weet je het heel zeker?
1: Ja, ze staan hier op de gang.
0: Ongelooflijk.
2: Radio Spannenburg, weerbericht.
0: Met Ronald van der Pol.
1: Ja, op de meeste plaatsen komt maandagochtend wat lage bewolking voor. Vooral bij ons in het noorden. Eerste uurtjes van de dag nog even wat mistig. Maar dat lost snel op, die lage bewolking. En dan volgt een zonnige dag. Maandagmiddag schijnt de zon dus volop. Temperatuur die stijgt naar ongeveer 26 graden in onze regio. En naast al die zonneschijn ontstaan er ook nog een enkele stapelwolk. Verder waait er een matige noordenwind. Boven land tenminste, want aan het IJsselmeer is hij vrij krachtig. Nou, na die warme maandag dan volgt een mooie zomeravond. Veel zonneschijn. Het blijft erbij nog lang warm met halverwege de avond temperaturen van zo'n 22 graden. Comfortabel weer om een zonsondergangetje eventjes te pakken. Gedurende de nacht van maandag naar dinsdag komt er wel wat meer bewolking voor. Heel misschien kan daar een spatje regen uitvallen, maar dat zal niet veel voorstellen. Alle reden dus om even de plantjes water te geven. Als je die tenminste hebt. Minimumtemperatuur rond 16 graden. Vanaf dinsdag waait de wind uit het oosten. En dat betekent dat het niet alleen in het binnenland, maar ook op de stranden warm gaat worden. Warme lucht uit Duitsland.
0: Warme lucht uit Duitsland.
1: Dinsdag wordt het in onze regio 29 graden. Deze middagwaarden die hebben we ook op woensdag en donderdag te pakken. En daarbij is het zon overgoten. Heel af en toe trekken er wat velden met hoge bewolking over. Maar dat mag weinig naam hebben. De nachten gaan ook wat warmer verlopen. Met minima van 17 of 18 graden in onze regio. Net geen plaknachten dus. Pas vanaf donderdagavond dan wordt de lucht wat instabieler. Zoals de weerkaarten er nu bij liggen. Dan vormen zich enkele regen- en onweersbuien. Vrijdag overdag zijn verspreid over het land regen- en onweersbuien mogelijk en daarna wordt de hete lucht uit ons land verdreven. En dan het komende weekend, ja, dat is nog een beetje koffiedikker kijken, maar dan draait de wind zoals nu staat naar het noorden. Dat betekent koelere lucht vanaf de Noordzee en ook meer bewolking en enkele regenbuien staan dan op het programma. Exacte temperatuur onzeker, maar het kweekt zal gegarandeerd zakken naar iets tussen de 20 en 25 graden.
0: Oké. Dan de weerspreuk van deze week, daar ben ik ook reuze benieuwd naar. Maak me gek.
1: Die gaat over deze maandag, de 13e juli. Dan is het Sint Henricus die we dan herdenken. Wanneer het op Sint Henricus droog is of regent, 7 weken duurt die zegen. Dus het wordt 7 weken droog, volgens de weerspreuk.
0: Oei. Yep. Dat is niet goed.
1: Straks de soap rondom boer Bart uit Rostergaas, die gaat door. En we hebben ook aandacht voor de jaarlijkse paardenmarathon. Die was afgelopen weekend in Sint-Nicolaas.
0: Lekker blijven luisteren. Zometeen de muziek van de Mark & Clark Band. Run Down Piano. Eerst The Feeling.

0: de marker klaar ben voor een piano. Part 1 was dit, part 2 hou ik nog een keer van mij te goed. Dat is wel grappig, op het singeltje moet je hem omdraaien.
1: Ja, daar hebben we nu niet aan tijd meer. Hè?
0: Ik heb het singeltje niet eens bij me, dat ligt thuis. Maar,
1: dit was geen vinyl.
0: Dit was geen vinyl, nee.
1: Je weet het tegenwoordig niet meer, hè, dit programma.
0: Nee, dat is waar. De derde plaat naakt is altijd vinyl, maar de eerste blijkbaar ook. De tweede niet op dat moment.
1: Tweede na het weerbericht.
0: Tweede na het weerbericht is ook altijd vinyl. Ja. Geen idee. Afslag maandag nieuwsbericht.
2: Ja, de gemeente De Vrieskemarren die heeft 3 aanvragen van Boer Bart uit Rotstergaast voor uitbreiding van de activiteiten op zijn terrein afgewezen. Volgens het college zijn de plannen in strijd met de geldende wet en regelgeving. De huidige vergunning die blijft wel van kracht. Volgens de gemeente is de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om de plannen passen te maken binnen de regels. En dat heeft volgens het college niet geleid tot aangepaste aanvragen die wel vergund konden worden. Tegen het besluit kan bezwaar worden gemaakt. Boer Bart laat op sociale media weten niet eens te zijn met de aanwijzing en dit bezwaar aan te tekenen. Ook een gang naar de rechter of uiteindelijk de Raad van State wordt niet uitgesloten. Intussen wil het bedrijf verder onder de naam Rianne en Bart, waarbij bezoekers op basis van een vrijwillige bijdrage welkom zijn. En daarnaast zoekt het bedrijf vrijwilligers omdat het naar eigen zeggen voorlopig geen personeel meer mag inzetten. Boer Bart kwam eind vorig jaar al in opspraak nadat de gemeente had vastgesteld dat activiteiten niet volledig pasten binnen de bestaande omgevingsvergunning.
0: Dan wat 1 en 2 nieuws. Op de Platte Dijk bij Lemmeren is zondagmiddag een kopstaartbotsing plaatsgevonden waarbij 3 voertuigen betrokken waren. De politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden gecontroleerd op mogelijk letsel. Over de ernst van de eventuele verwonding is nog niets bekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Door het incident is 1 rijstrook in de richting van Lemmer afgesloten. De politie leidt het verkeer om en langs het plaats van het ongeval. En dat zorgt voor enige verkeershinder. Verder ook nog een fietster die is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Joosterweg in Haskehorne. Het ongeluk dat gebeurde even voor 4:30. De vrouw die kwam nog door onbekende oorzaak hard ten val. En daarbij liep zijn hoofdwond en verwondingen aan haar arm op. Politie en ambulance kwam met spoed ter plaatse om hulp te verlenen. De ambulancepersoneel die heeft de fietser ter plaatse behandeld en daarna is hij door omstanders thuisgebracht.
2: En tijdens de jaarlijkse paardenmarathon in Zinik kwamen zaterdag bijna 50 ruiters en menners in actie. Op het parcours rond beneden de oorsprong draaide alles om snelheid, techniek en precisie. De deelnemers die moesten 8 hindernissen zo snel mogelijk afleggen zonder fouten te maken. Volgens de ruiters en menners maakt juist de combinatie van scherpe bochten en uitdagende hindernissen deze wedstrijd bijzonder. En ook de bosrijke omgeving die zorgt ervoor dat veel deelnemers ieder jaar terugkomen. Een goede voorbereiding is daarbij onmisbaar. Vrijdag konden de deelnemers het parcours alvast verkennen om de snelste en veiligste route te bepalen. Want iedere seconde telt. Langs het parcours zorgde oud-bestuurslid Willem Wester samen met zijn 2 kleinzonen voor de muziek. Wester is er na 25 jaar bestuurslid nog altijd betrokken bij het evenement. Hij kijkt tevreden terug op de dag. Al had hij wel echt graag meer publiek willen zien. De beelden van dit evenement die staan bij ons op YouTube en in de app van RTV Spannenburg die je gratis kan downloaden.
0: Ja, download dat ding eventjes. rtvspannenburg.nl/app.
2: Voor iOS en Android.
0: En je zei het al, maar wat kost het ding nou echt?
2: Nul.
0: Wat kost het ding nou echt?
2: €0.
0: €0?
2: Het zit bij uw belastinggeld in.
0: Oh, wat goed.
2: Zeker.
0: Wat goed. Zometeen.
2: Straks gaan we het hebben over de ponypretmiddag. Hij komt eraan.
0: Oh, mag ik nog een keer?
2: Zeker.
0: Hey. Queen, I'm going slightly mad is dit op Radio Spannenburg.

0: Boudewijn de Groot. Ik ben ik op Radio Spannenburg. Ja, ik ben ik op Radio Spannenburg. En jij, Ronald, jij bent jij op Radio Spannenburg. Dus dat komt dan weer mooi uit.
1: Wauw.
0: Het staat helemaal nergens op, maar het klonk heel geloofwaardig.
1: Ja, we gaan naar de ponypretmiddag. Zaterdag 18 juli.
0: Ponypretmiddag hier.
1: De ponypretmiddag in Langweer. Kinderen kunnen zaterdagmiddag kennis maken met ponies en deelnemen aan diverse activiteiten onder begeleiding van medewerkers van Stal Breimer uit Jerrygaast. Vanaf 1 uur. Nee?
0: Dat was hem al?
1: Nee. Oh. Ja. €17,50 per persoon. Dat is een max aantal deelnemers reserveren is verplicht. Het telefoonnummer die vind je op de agendapagina op onze website rtvspannenburg.nl. Nou, hopen dat het nog niet vol zit.
0: Nee, trouwens wel mijn paard natuurlijk. Ja. Nou is het klaar. Goed, zometeen in afslag maandag na het NOS Nieuws.
1: Van 9 uur.
0: Van 9 uur.
1: Dan zijn we weer terug daarna. Dan hebben we alles over wat je moet weten over de Friese ballonfeesten. Ze komen er weer aan. Het worden hete luchtballonnen. Vanaf woensdag is de nutsbaan in Jouweren het terrein van dit fantastische feest. En liefhebbers van vlinders die kunnen hun hart ophalen, want er zijn maar liefst 3 evenementen die met vlinders te maken hebben komende week. Ja.
0: Die moeder is lang voor jouw grap. Hete luchtballonnen.
1: Ja. Hete hits, hete luchtballonnen.
0: Hete
1: komen
0: hits.
1: Ze aan.
0: Ja hoor, zeker. Bam. Na het nieuws van 9 uur zijn we er weer. Dat zouden we al lekker blijven luisteren. Billy Preston is dit Nothing from Nothing. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Mol.
2: Ja! Welkom, Afslag Maandag, aflevering 249, die van 12 en 13 juli 2026. Leuk dat je luistert. Zometeen gaan we het hebben over de Friese ballonfeesten.
3: Het worden warme ballonfeesten, hè?
2: Ja, warme ballonnen. Warme
3: hete ballonnen.
4: Nog meer in de aanbieding?
2: Nee, toch? Ja, nee? Straks misschien, maar nu nog niet.
3: Nou, de rest houden we dus een beetje geheim.
2: Zeker. Ja.
3: De playlist pakken we er weer een bij. Zometeen komt Peter Frampton eraan. Show me the way. Hoor je naar Stacey Letterson? Dus jump to the beat.

0: Peter Frampton en Show Me The Way.
1: Welke weg?
0: De weg naar de zomer.
1: Nou, die dacht aan de weg naar de ballonfeesten.
0: Ja, dat ook. Ja, maar het is onderdeel van de zomer. 9:10. Kom bij Afslag Maandag. Fijn dat je erbij bent.
1: Ja, woensdag tot en met zondag. Dan staat jou weer een teken van de Friese ballonfeesten. Tijdens het evenement stijgen dagelijks tientallen hete luchtballonnen op. En dat is vanaf de Nutsbaan. Daarnaast biedt de organisatie een uitgebreid programma met muziekoptredens, gamers, oldtimers en diverse activiteiten voor de bezoekers. De toegang tot het terrein, dat kost je verder niks. De officiële opening vindt plaats op woensdag 15 juli. Voorafgaand is er een openingsceremonie. Voorafgaand aan de openingsceremonie trekken de deelnemende ballonteams in een defilé vanaf McDonald's Jouren via de Midstraat naar het evenemententerrein. En na de opening door burgemeester Leo Pieterstoel van de Frieske Marre staat een stuntvliegshow op het programma, gevolgd door de start van maximaal 40 hete luchtballonnen en verschillende special shapes. Donderdag 16 juli, dan stijgen aan het begin van de avond de ballonnen op. En later op de avond wordt op het muziekplein een pubquiz XL gehouden. Bezoekers kunnen daarnaast terecht op de kermis en op het terrein, waar onder andere een inloop en miniatuurballonnen te zien zijn. Dan vrijdag 17 juli, dan begint de dag met een ochtendvaart. In de avond staan naast de ballonstarts optredens gepland van onder andere Spaltenbridge moet je juist zeggen, Rondje Doe Maar en de Fortunate Sons. En ook vindt die avond de populaire Nightglow plaats, waarbij verlichte hete luchtballonnen op muziek worden gepresenteerd. Zaterdag, dat kent eveneens een ochtendvaart, een gevarieerd dagprogramma. Op het terrein wordt een oldtimer show georganiseerd. In de avond zijn er optredens van onder andere Vluchtheuvel, VSDJ Sipke en Fangrail. En ook deze avond eindigt met een Nightglow en aansluitende muziekoptredens. De slotdag, zondag 19 juli, staat in het teken van de laatste ballonvaart van het evenement. Vanaf 1 uur is het terrein geopend. En om 6:30 start de laatste gezamenlijke start van maximaal 40 hete luchtballonnen en de special spaceships gepland.
0: Nou, dat. Ik zit even te googlen, hoor.
1: Oh.
0: Tot welke windkracht kan een hete luchtballon varen? Windkracht 3 tot 4. Dat moeten we even onthouden zo meteen voor het weerbericht. 9:30.
1: Oké, nou, gaan we doen.
0: Ja. Mijn Spaans is niet meer wat het geweest is. Dan vraag ik Erik om de volgende plaat van Manucho aan te komen.
1: Jij denkt dat mijn Spaans goed is.
0: Wat is het?
1: Desapreciado.
0: Ja.
1: Nou, je keurt het goed.
0: In ieder geval lekker zomers muziek op Spannenburg.

0: Guy en Doedelemen. Radio Spandenburg met... waar gaan we het nu over hebben? Oh ja, we hebben iets met vlindertjes, hè? Het zijn allemaal vlindertjes.
1: Ja, dat vlindert hier lekker rond. Check gaas. Daar wordt dinsdag een excursie georganiseerd rond de Argusvlinder. Dat is een dagvlindersoort die in Nederland sterk in het aantal is afgenomen. Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het monitoren en het beschermen van deze vlinder. De telroute bij Tjerk Gaas geldt als een van de locaties waar de soort nog regelmatig wordt waargenomen. Het programma begint om 3:00 met ontvangst en koffie of thee. Vervolgens verzorgt Gerlien Bos een presentatie over deze vlinder. En aansluitend maken deelnemers een wandeling langs de telroute om dus op zoek te gaan naar deze vlinder. Voor deelname is vooraf aanmelden verplicht. En dat kan via boernatuurzomerweken.nl /collectief/Westergo. Maar dat vind je vast ook op onze website.
0: Klopt. Wat een lange website.
1: Ja, waarom moet dat zo lang?
0: Boeren- en natuurzomerweken.nl.
1: /collectief/Westergo.
0: Wauw. De tweede, wat met vlinders te maken heeft, dat is vlinder-expert Adriaan Hol. Die verzorgt deze zomer een nachtvlinder-excursie. Dat is vanuit Heerlijk Hemelen. Tijdens de avond krijgen deelnemers uitleg over nachtvlinders. En dan ga je vervolgens in de praktijk op zoek naar verschillende soorten in de tuin in Hemelen. De excursie die start om 9:30 s'avonds. Dan is er een ontvangst. Krijg je wat te drinken en te eten. Introductie rond middernacht. Dan wordt er opnieuw een pauze gehouden. Krijg je nog wat eten erbij. Want het wordt een lange nacht. Afsluiting is namelijk pas om 2:30.
1: Ja.
0: Lange nacht. Deelnemers die moeten minimaal 14 jaar oud zijn. En het aantal plaatsen is beperkt tot 15, dus moet je van tevoren even aanmelden via de website heerlijkhemelum.nl.
1: De vlinderwerkgroep van IVN Zuidwesthoeken die viert op zaterdag 18 juli haar 35-jarig jubileum in de natuurgebieden Wildenmerk bij Haarig. Dat is in samenwerking met Staatsbosbeheer. En dan wordt er een dagprogramma georganiseerd met excursies, demonstraties en informatie over de dag- en nachtvlinders. Overdag zijn er activiteiten voor jong en oud, waaronder een bezoek aan de nieuwe vlinderbioscoop vanaf 9:00 s'avonds. Dan sluit het programma aan bij de Nationale Vlindernacht. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de e-mail armarius02@gmail.com. Dat vind je ook wel op onze website. Daar kun je even aangeven meteen of je voor het middag- of het avondprogramma komt. Dat is wel even belangrijk. Ja.
0: Heb je zelf een tip voor de redactie? Mailen. Info@radiospandenburg.nl.
1: Ja, nog wel.
0: Nog wel. Wij gaan zo meteen naar het weerbericht van 9:30. En dan geeft Erik het antwoord op de vraag.
1: Ja, of WhatsApp, hè?
0: Hè? Huh? Wat is
1: of
0: het?
1: WhatsApp. Ja, ik WhatsApp, ga er gewoon dwars doorheen.
0: Ja.
1: 0514-602121.
0: Voor tips voor de redactie.
1: Ja.
0: Ja. En zometeen
1: of even bellen.
0: Het antwoord op de vraag. Gaan die luchtballonnen de lucht in?
1: Ja, ik ga even uitzoeken of dat gaat gebeuren.
0: Super. Gaan we naar Gladys Knights en de Pips.

0: klassieke Paling Sound. Nick en Simon bedacht dat alles beter is. Nou ja, zo klassiek is het nog ook weer niet. BZT, dat mogen we klassiek noemen.
1: Nou, ik vind Nick en Simon langs me ook wel een beetje klassiek.
0: Ja, dit is een klassieketje. Even zien. Het is bijna 9:30. De luchtdruk in Balk 1029.
2: Radio Spannenburg. Ja. Weerbericht.
0: Met Erik de Boer.
1: De meeste plaatsen komt lage bewolking voor. En vooral bij ons in het noorden kan het eventjes mistig zijn. In de loop van de ochtend lost de lage bewolking of mist steeds vaker op. En volgt er een zonnige middag. Maandagmiddag schijnt de zon volop en de temperatuur die stijgt naar ongeveer 26 graden. Naast veel zonneschijn ontstaat er ook enkele stapelwolken. En verder waait er een matige noordenwind bovenland en een vrij krachtige wind langs de IJsselmeerkust. Na een warme maandag volgt er een mooie zomeravond met veel zonneschijn. Het blijft daarna nog lang warm met halverwege de avond temperaturen van zo'n 22 graden. Gedurende de nacht naar maandag en dinsdag komen er wel meer bewolking voor en kan er lokaal spat regen gaan vallen. De minima liggen rond de 16 graden. Vanaf dinsdag waait de wind uit het oosten en dat betekent niet alleen in het binnenland, maar ook op het stranden erg warm gaat worden. Want dinsdag wordt het in onze regio ongeveer 29 graden. De middagwaarden hebben we dan ook op woensdag en donderdag is het hierbij zon overgoot. En af en toe trekken er velden met hoge bewolking over, maar dat mag weinig naam hebben. De nachten gaan ook wat warmer verlopen met minima 17 of 18 graden in onze regio. Pas vanaf donderdag dan wordt de lucht instabieler, vormen zich enkele regen- en onweersbuien. Vrijdag overdag zijn verspreid over het land regen- en onweersbuien mogelijk. En daarna wordt de hete luchtsoort uit het land verdreven. In het weekend dan draait de wind naar het noorden en voert naast beduidend koelere lucht ook meer bewolking en enkele regenbuien aan. De exacte temperatuur die is nog onzeker, maar waarschijnlijk zakt het terug naar 20 of 25 graden. Ja, dan de antwoord op die luchtballonnen. Of die de lucht in kunnen, het antwoord is ja, dat kan.
0: Mooi zo. Ja, qua wind wel, hè. Maar als er donderdagavond onweer op het programma staat, dan is het natuurlijk
1: ja,
0: wel
1: dan niet. Maar de eerste dagen zijn in ieder geval goed.
0: Dat is mooi om te horen.
1: Ja, dan zometeen hier bij Radio Spannenburg afslag maandag. Gouden Midden bruist. Dan hebben we een orgelconcert in Langweer. Muzikaal programma van het Tjerkenpaad. Zimmermerken brengt tientallen standhouders naar Jouren. Natuurmonumenten die organiseert iets. Heerenveen die ontvangt iets. En er is iets gratis. Nou, blijven luisteren.
0: Je bent op gratis.
1: Ja.
0: De muziek is ook lekker gratis. Moet je wel de Radio Spannenburg houden? Oh, hardcastle is dit. Don't waste my time.

gaan verder op ontdekking. We hebben hier een radio in het midden. Nou, die moest hij nog even zoeken, denk ik, die zender. Radio Spannenberg. De radio doet het. Wow.

0: Alex Warren, Carry You Home en Supremes. Come See About Me op Radio Spannenburg. We zijn toegekomen aan de digitale postduif. Ja. Mensen vragen zich wel eens af, wat is dat dan, de digitale postduif?
1: Dat is een postduif.
0: Maar dan digitaal. Ja, je ziet hem niet, maar hij is er wel. Hij vangt alle evenementen op die jullie insturen op info@radiospannenburg.nl.
1: Waarvoor dank natuurlijk. Laten we snel beginnen, want het is een beste lijst.
0: Is die lang?
1: Ja, het is een best lange lijst. Dan gaat de volgende pagina gaat hij nog een heel stuk verder. Oude Meren staat in het staat op woensdag 15 juli in het teken van de zomerse markt Oude Meren Bruist. Op de Brink presenteren circa 90 standhouses en foodtrucks een gevarieerd aanbod van streekproducten, ambachtelijke artikelen, kleding, sieraden en etenswaren. Ook voor gezinnen is er een speciaal aanbod met onder andere kinderactiviteiten en standhouders gericht op baby- en kinderkleding. Het is van 11 tot 5.
0: Dan gaan we naar de kerk van Langweer, want daar verzorgt organist Harald Bunt aanstaande woensdag een orgelconcert. Bunt studeert aan zowel de HKU Utrecht als Koordarts Rotterdam. Hij richt zich op oude muziek en het orgelrepertoire. 's Avonds om 8 uur is zijn concert. Reserveren is niet nodig, je kan gewoon naar binnen. Alhoewel, 10 euro moet je wel meenemen, dat is dan
1: 10 euro's.
0: En de opbrengst daarvan komt ten goede aan de commissie van het orgelconcert in Langweer.
1: In het kader van Tjerkenpaat verzorgt een gelegenheidsformatie op zaterdag 18 juli een concert in het Circa on the Dock in Lemmer. Het optreden begint om 3 uur, is verder gratis. Als je benieuwd bent wie er aan het concert meewerken, hier een kleine selectie. Ankie Kuipers, Melissa Meijer, Dirk Jongstra en Klaas Lemstra. Het programma bestaat in de selectie van bekende en nationale internationale nummers.
0: In het centrum van Jouren, daar vindt op vrijdag 17 juli de Simmermerken plaats. Bezoekers die kunnen tussen 11 en 5 langs zo'n 40 kraampjes wandelen. Het aanbod varieert van woonaccessoires en streekproducten tot kleding, sieraden, speelgoed en tuinartikelen. En daarnaast zijn er foodtrucks aanwezig en worden er ook nog allemaal workshops georganiseerd.
1: Natuurmonument organiseert deze zomer meerdere excursies op het Oude Meerdermer Cliff. Tijdens wandelingen op 18 en 25 juli en 1 en 8 augustus krijgen deelnemers uitleg over de geschiedenis, de natuur en landschapsontwikkeling van het gebied. De excursies duren ongeveer 2 uur, starten vanaf de parkeerplaats bij het natuurgebied. Deelname is mogelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl.
0: Heerenveen is tot en met 18 juli de gaststad voor het UECT Fietsweek. Zo'n 1500 fietsers uit verschillende Europese landen die nemen deel aan dit evenement. De deelnemers die verblijven op een speciale ingerichte camping bij Sportstad Heerenveen. Die maken allemaal fietstochten. Dat doen ze dagelijks door de hele regio. En naast de sportieve activiteiten staan ook ontmoeting en uitwisseling centraal.
1: En de laatste, GoldenEye Edelmetaal, die houdt in juli meerdere taxatiedagen in Zuidwest-Friesland. Bezoekers die kunnen goud, zilver en munten kosteloos laten beoordelen door taxateur Guido de Graaf uit Verwert. Taxaties vinden een plaats op 14 en 15 juli in het Sterrenhuis in Lemmer en op 17 juli de Tramtrim Balk. Bezoekers kunnen zonder afspraak langskomen tussen 10 en 5.
0: Een blik op de klok leert ons dat het precies 9:45 is geworden. Dat betekent het leukste kwartier van de Nederlandse radio.
1: Even begon een beetje.
0: Ja, wij hebben het ook niet bedacht. We hebben die titel gekregen.
1: Ja.
0: Met bonusmateriaal, de uitsmijter komt eraan en het stichtelijk woord van Erik de Boer.
1: Hallo.
0: Eerst gaan we even tranquilo. Yo. Koffie waard om.
1: Nee, zat er wat in?
0: Nee, zat niks meer in. Jimmy Cliff is dit, een Sunshine in the Blues.

0: De vrolijke trompetten van Paul Simon, Late in the Evening op Radio Spannenburg, afslag maandag. Daar luister je nog naar.
1: Nog wel.
0: Wij gaan nokken. Zo simpel
1: ja,
0: is
1: voor
0: het.
1: Deze week, hè, voor deze week.
0: Eerst een stichtelijk woord, dit is Erik de Boer.
2: Heb je nou zelf tip voor de programma, kun je ze mailen info@radiospannenburg.nl. Heb je nou wat gemist, dan is dat een enorme...
1: Eigenlijk vind ik dat best wel een schande.nl.
0: Dat is niet de URL.
2: Dan is het een enorme schande.nl. Dan kun je het 4 weken inderdaad terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10 ochtends
0: vier
2: op
0: weken.
2: Radio Spannenburg. Ja, 4 weken.
1: 4 weken terugluisteren.
2: 4 weken,
1: lekker
2: ja.
1: Man.
0: Kun je gewoon tijdens je vakantie nog een aflevering van je favoriete radioprogramma's terugluisteren. Nou, het is fantastisch.
2: Zelfs op vakantie, zelfs op de camping, in het buitenland.
0: Ja.
2: Neem ons mee, neem die app van ons ook mee.
0: Zeker.
2: rtvspannenburg.nl/app.
0: Ja, lekker je dadelbundel er doorheen brassen.
2: En wij zijn u eeuwig dankbaar.
0: Dat is een boete. Dan gaan we naar de uitsmijter in bonusmateriaal. Bonusmateriaal is een Duitse rammer. Alpenparty in Trachtengewand van de Tiroler Sternes. Maar eerst de uitsmijter.
2: Oh, ja.
0: Die komt uit 1989. Kylie Minogue.
2: Minogue.
0: Het gaat over loslaten van negativiteit en oude gewoontes. Nooit te laat om opnieuw te beginnen.
2: Wel waar.
0: Never too late. Het is nooit te laat, heren.
2: Het is nooit te laat, jongen.
0: We beginnen de week gewoon weer vrolijk opnieuw.
2: Het is weer maandag.
0: Oh, jongens. En wat wordt het een warme week. Ongekend. Maak er een mooie week van. De hits van Spannenburg. Die neem je mee overal op 96.4 en 106.7. En DHB+. Tot volgende.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardensnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

už dolju s mají grif. Horst o waas mij mij gist on de voet van de klif. Op dat paad smel en glistrig mij de zee zat dichtbij.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stem Eggersol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.